0: 13-4-4-9-6-2, Eastbound I-10 at Muffles 155. Green Nissan Rogue and a silver Toyota Corolla.
1: 10-02,
0: Red 1-0-2. 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6,